0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Volgens het persbureau DPA heeft bondskanselier Merz op de top zijn ergernis uitgesproken richting voorzitter Costa, die zijn medewerkers contact heeft laten opnemen met het Kremlin. Merz zou hebben gezegd dat het niet aan de voorzitter van de Europese Raad is om zoiets op eigen houtje te doen. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van Iraanse havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS woensdag hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog definitief kan worden beëindigd. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Nu blijkt dat de provincie en het Rijk fors meebetalen aan onder meer de bereikbaarheid. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Het weer. Langs de oostgrens nog buien, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft scherp uitgehaald naar Israëlische critici van het akkoord met Iran. Onder meer de extremistische ministers Ben-Gvir en Smotrich willen niets weten van het akkoord. Dat inhoudt dat Israël moet stoppen met zijn aanvallen in Libanon. Ze vinden bovendien dat Iran als winnaar uit de onderhandelingen is gekomen. Vance verwerpt die kritiek. Hij zegt, als ik in het Israëlische kabinet zou zitten, zou ik niet mijn enige sterke bondgenoot aanvallen die ik nog heb in de wereld. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., heeft eindelijk een plek gekregen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij in gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton en Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer, de laatste buien trekken weg, minima rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij premier Starmer kan uitdagen en mogelijk vervangen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Hij won een tussentijdse verkiezing voor het lagerhuis in zijn kiesdistrict Makerfield en maakt nu dus de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer opvolgt als premier. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer rond Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer. Ook dan kan plaatselijk overlast ontstaan. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
4: Je eigen omroep in de buurt.

Come Sunday. Non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran. Als reden voor het uitstel noemt het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten met de VS als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer en overlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Als reden noemde het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldde dat Teheran pas wil onderhandelen over een definitief einde aan de oorlog als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
1: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
0: Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
2: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seong-gyu.
0: Verder won Canada vannacht van Qatar met 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Het rijdt langzaam op de N44 van Den Haag naar Wassenaar. Tussen de N14 en Wassenaar Centrum heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en Raakvlakken.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onder meer in de stad Nabatieh werden huizen doelwit van Israël. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Correspondent Fleur Launsbach legt uit dat hij nu kan proberen het premierschap over te nemen van zijn partijgenoot Keir Starmer, die impopulair is.
1: Hij staat binnen de partij ook onder druk om af te treden. Er zijn meer dan 100 MP's of parlementariërs van zijn eigen partij die willen dat hij gaat. Dus het is best wel groot de kans nu dat we een leiderschapsstrijd gaan krijgen binnen de Labour-partij.
0: Burnham zat eerder in de landelijke politiek, maar was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 van Qatar gewonnen. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak.
2: Oh, paniek zeg. En de speler zelf schrikt zich ook helemaal kapot en mensen op het veld erbij. Ja, geel is omgezet in rood. Qatar nog maar 9 spelers op het veld. Een huddle. Spelers met tranen in hun ogen.
0: Mexico won vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en heeft zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. 1758 mensen maakten een eind aan hun leven. Deze hoogleraar suïcidepreventie zegt dat het onderwerp bespreekbaar maken belangrijk is.
1: Wij stimuleren eigenlijk iedereen om meer te durven en leren praten over zelfdoding. Dus dat het taboe eraf gaat. Dus dat mensen ook meer durven te praten over als ze zelfdodingsgedachten hebben.
0: Ongeveer 2/3 van de mensen die zichzelf doden is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Doorslaggevend was een deal met de provincie en het Rijk, vertelt Omroep West-verslaggever Mark Kool.
2: En die behelst dat de provincie en het Rijk 72 miljoen euro meebetalen aan de bereikbaarheid van het gebied rond die fabriek. Katwijk investeert er ook nog eens 31 miljoen in. En daarnaast is afgesproken dat het Rijk ook nog eens gaat meebetalen aan betaalbare woningen voor een bouwproject dat Valkenhorst heet.
0: In de herfst wordt een definitief besluit genomen. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat één file op de A4 richting Rotterdam. Tussen de knooppunten Hofvliet en Ypenburg doe je er 10 minuten langer over door een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Taal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwerstad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwerstad.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe de knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het parlement van Cuba heeft ingestemd met grote economische hervormingen. Onder druk van Amerikaanse sancties wil het Cubaanse regime onder meer bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Staatsbedrijven worden dan particuliere, commerciële ondernemingen met aandelen. Als de hervormingen inderdaad zo worden uitgevoerd, zijn het de meest ingrijpende veranderingen aan Cuba's socialistische staatsmodel sinds Castro's revolutie van 1959. Het land schuift ermee een flink stuk op richting een vrije markteconomie. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. Ruim 1750 mensen maakten een eind aan hun leven. Ongeveer 2/3 is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50ers en 60ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het de doelen van Hezbollah heeft geraakt. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. Het weer, het wordt een zonnige en broeierig dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir vindt dat heel Libanon moet branden. Hij schreef dat op sociale media na het bericht dat er 4 Israëlische militairen zijn gedood. Ze kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht en vanochtend vielen bij Israëlische bombardementen in Libanon zeker 18 doden. De VS en Iran spraken deze week onderling af dat het geweld in Libanon moet stoppen. Tot nu toe is daar weinig van te merken. In Berkel en Schot bij Tilburg is een man opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk is veroordeeld tot 13 jaar cel. De Congolese Nederlander kreeg de straf eind april opgelegd voor het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex-partner. De man van 42 sloeg na de uitspraak van de rechter op de vlucht. De Britse autoriteiten vroegen daarna aan Nederland om hem te arresteren. Dat gebeurde afgelopen woensdag. Cuba gaat bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Daar heeft het Cubaanse parlement mee ingestemd. Tot nu toe zijn dat allemaal staatsbedrijven. Het besluit is genomen onder druk van Amerikaanse sancties, waardoor het land in een diepe crisis is geraakt. Het zijn de meest ingrijpende hervormingen in Cuba sinds 1959. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe die knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het weer, het is een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan met ook kans op hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
1: Nostalgische gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. Ten opzichte van vorige week is dat een stijging van 38%. Volgens de regering van Congo zijn 232 mensen overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog verre van onder controle. Vooral omdat het erg moeilijk is om contacten op te sporen van mensen die besmet zijn. Mensen moeten regelmatig vluchten voor geweld in het gebied of wonen in zeer afgelegen gemeenschappen. Eerder deze week zegde de EU bijna 500 miljoen euro toe om de ebola-uitbraak te helpen indammen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalige directeur van de inspectie tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was geen overleg over besluiten met enorme consequenties, zoals de sluiting van verpleeghuizen. In Frankrijk is onbekende muziek ontdekt van Mozart. Het gaat om documenten met 7 stukken voor fluit en harp uit 1778, toen de Oostenrijkse componist begin 20 was. De stukken duren samen zo'n 20 minuten. Een conservator vond de partituren in februari in het magazijn van de Franse Nationale Bibliotheek in Parijs. De muziek stond in een notitieboekje van 44 pagina's. Zondag worden de stukken uitgevoerd op een festival in Parijs. Maandag zijn ze te horen op een Franse radiozender. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig met 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. In de loop van de dag stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanaf 3 uur vanmiddag geldt in de provincie Limburg code oranje van het KNMI. Er worden zware onweersbuien verwacht met kans op overlast en schade door hevige windstoten of veel regen in korte tijd. In de rest van het land geldt code geel, maar het KNMI zegt dat later vandaag misschien ook in andere provincies dat oranje kan worden. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en vrouw heeft omgebracht. Het meisje is rond de 13 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. In plaats daarvan hebben ze van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu aan de overheid om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun families. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer. Het is zonnig en broeierig met vanmiddag 30 graden in het noorden tot lokaal 35 graden in het binnenland. In de loop van de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan met kans op hagel en zware windstoten. Morgen zon en stapelwolken. Langs de kust is het dan een stuk koeler met zo'n 23 graden. In het zuidoosten wordt het 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Roelevaar en Sveen doe je er 5 minuten langer over door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in 1 programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de drie verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met twee van de drie was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de derde verdachte gaat het OM niet in beroep. Alle drie kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en de vrouw heeft omgebracht. Het meisje is 15 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is extra steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. Ze hebben van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun familie, vinden ze. Het KNMI heeft voor de provincie Limburg code oranje afgegeven vanwege hevige onweersbuien die worden verwacht. De waarschuwing geldt vanaf 3 uur. Zware buien kunnen dan voor overlast en schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel vanwege de hitte. Maar het KNMI zegt dat het later vandaag misschien ook in andere provincies nog oranje kan worden. Het weer dan, voorlopig nog zonnig en drukkend warm met maxima tussen 30 en 35 graden. Later vanmiddag dus stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het langs de kust koeler, maar in het binnenland wordt het opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A20 naar Gouda. Bij Moordrecht duurde 5 minuten langer over. En op de A20 naar Hoek van Holland tussen het Ketelplein en Maassluis 10 minuten vertraging. Zat 5 kilometer file door een ongeluk. De rechter rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Nederland stuurt het marineschip De Ruyter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, zegt minister Jessel-Gus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu in Zuidoost-Azië. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Nederland vindt het bedrag dat de komende jaren aan de EU afgedragen moet worden veel te hoog. Premier Jette bespreekt dat vandaag met Europese leiders in Brussel. Hij zei deze week dat hij de nieuwe meerjarenbegroting gewoon niet goed vindt. Er ligt een voorstel op tafel van een begroting van 285 miljard euro per jaar tot en met 2034. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Als een van de rijkere landen betaalt Nederland meer aan Europa dan dat ze ontvangen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Zweden. Ook die landen verzetten zich tegen de nieuwe begroting. Tolken uit Afghanistan die daar voor Nederland hebben gewerkt willen het recht op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd houden. Door nieuwe Europese regels die vorige week ingingen worden die bij nieuwe aanvragen niet meer verstrekt, hoorden ze van de IND. Ze kunnen alleen nog een tijdelijke verblijfsvergunning voor 3 jaar krijgen. Ze vinden dat vanwege hun werkzaamheden voor Nederland ze een uitzonderingspositie verdienen. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 daders van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3de dader gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. Het weer, zonnig en heet, met maxima tussen 30 en 35 graden. In de loop van de middag, begin van de avond, is er kans op stevige onweersbuien met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. In Limburg geldt daarvoor code oranje. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast de eerste korte dagelijkse files in het westen van het land, de meeste vertraging op de volgende 2 wegen, de A4, Den Haag richting Amsterdam. Er is een aanrijding gebeurd bij Roerdevaarsveen. De weg is zojuist vrijgegeven, maar nog wel heb je daar zo'n 20 minuten op onthoud. En de A20, Gouden Hoek van Holland, bij Maassluis is een ongeluk gebeurd. Ook hier is de weg vrijgegeven. Er staat nog wel 7 kilometer file met ruim 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Bij Israëlische aanvallen vielen volgens de Libanese autoriteiten zeker 18 doden. En 4 Israëlische militairen kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah. Onderhandelingen tussen Iran en de VS werden vandaag uitgesteld, waarschijnlijk vanwege het opgeleide geweld. Details over het nu gesloten bestand ontbreken nog. Naar verluid is het overeengekomen na bemiddeling door de Verenigde Staten en Qatar. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari dit jaar is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Op een eilandengroep in de Indische Oceaan zijn duizenden jonge zeeolifanten doodgegaan aan vogelgriep, zeggen onderzoekers. Er leefden zo'n 17.000 zeeolifantenpups op de eilanden. 13.000 daarvan zijn er dood. Waarschijnlijk is de vogelgriep door trekvogels naar de eilanden gebracht. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken buien over het land. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het weer droog. Op veel plekken komt het kwik dan nauwelijks onder de 20 graden. Ook morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land is het druk op de weg. Er staan bijna 20 files, 19 om precies te zijn, met in totaal zo'n 90 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen, de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen Nieuwebrug en Knoop het Gouwen, 10 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. De A20 Hoefnoord richting Gouda, voor Moordrecht 7 kilometer met ook een kwartier extra reistijd. En het is ook aansluiten op de A44 van Amsterdam naar Den Haag, voor Wassenaar Centrum 2 kilometer met een klein kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Gouwe Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is dat er wel. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie voor de kerncentrales. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Door het geweld kwam het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk te staan. Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, ook in Libanon. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jezokus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat alvast die kant op. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd er ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken er vanavond buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits valt mee in het westen van het land. Er staan een aantal korte dagelijkse files en een paar toch opvallend lange, zoals de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Woerden en de Meer een 8 kilometer met een kwartier extra reistijd. De A12 Utrecht-Den Haag bij Knoop het Gouwen is het wegdek in slechte toestand. De rechte rijstok is dicht, vertraging een half uur. En de A20 ten slotte Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht 5 kilometer file rijden met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
4: Je eigen omroep in de buurt.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De scholier van 15 die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en zit voorlopig vast, meldt het Openbaar Ministerie. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis. Niet veel later werd de tiener aangehouden. Ze zit vast in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met haar advocaat mag praten. Vandaag waren er bijeenkomsten voor geschrokken buurtbewoners. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is er juist wel animo. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Een interview met de Amerikaanse president Trump in Italiaanse media heeft de relatie tussen beide landen opnieuw op scherp gezet. In dat gesprek zei Trump dat de Italiaanse premier Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. En ook dat hij uit medelijden met haar zou hebben toegestemd. Buitenlandminister Tajani noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft zijn bezoek aan de VS daarom afgezegd. Ook Meloni reageert verbijsterd op de bewering van Trump. De KNVB waarschuwt Oranje supporters in Houston voor extreme hitte. Morgen wordt in de Amerikaanse stad de WK-wedstrijd tegen Zweden gespeeld en de temperaturen lopen dan op tot 34 graden. In het stadion zelf staat de airco aan, maar voor de wedstrijd, tijdens de Oranjemars, moeten de fans veel water drinken, zegt de voetbalbond. Het weer, vanavond en vannacht kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files van de avondspits in het westen van het land zijn opgelost. Wat nog opvalt is de A4 Den Haag Amsterdam voor Zoeterwoudendorp een kleine 10 minuten vertraging. En de A12 Utrecht Den Haag. Voor knooppunt Gouw is het wegdek in slechte toestand. Hier is de rechterrijstrook dicht. Vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.
1: Engage! Let's roll, baby! Yes!

0: Ja, met dit soort muziek kan de zomer toch niet ver weg zijn, zou je denken, hè? Jimmy Cliff, Reggae Night uit 1983.
1: Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Listen to the music op Gouwestad Radio.
0: En inderdaad, die zomer laat zich deze week echt wel weer zien, hoor. Dus als je ervan houdt, dan is het lekker. Dan kan je lekker naar buiten. Hou je er niet van, dan kan je gewoon binnen gaan zitten. En ook bij de airco kun je genieten van wat je ook aan het doen bent. Misschien wel met de muziek hierbij. Nou ja, goed, dat kan kloppen, want dan heb je ons in ieder geval gevonden. Voor een nieuwe editie van Listen to the Music. Welkom en leuk dat je luistert. We maken weer een uurtje vol met muziek van vroeger, muziek van nu en misschien ook wel muziek van de toekomst voor jou. In 60 minuutjes komen die platen voorbij. Blijf lekker luisteren naar dit radioprogramma hier bij Gouwestad Radio.

van de meest recente platen van dit moment. Het is muziek van Another N54 Ultra. Talk to You hoor je op de radio in Listen to the Music. En zometeen is het tijd voor een oudje uit de 70s. Positive Force en We Got the Funk. Eerst deze van Crowded House. En die komt weer uit de jaren 90. Dit is It's Only Natural.

Ja, we zenden positiviteit uit. En als je wat dichter bij de speakers komt, dan voel je dat volgens mij ook wel zeker met deze plaat van Positive Force. We Got The Funk. Wat een lekker nummer blijft dit nog steeds. Uit het einde van de jaren 70. Dan kan je gewoon achter elkaar op repeat draaien. En dat geeft nog steeds een hele fijne energie. Zometeen is het tijd voor Leg de Link.

Het was het voorjaar van 2014. Ja, dat is alweer 12 jaar geleden. Deze van Clean Bandit, Rudder B, was dat samen met Jess Glynn. Listen to the music. En ik ga weer jouw hulp inschakelen bij het zoeken naar de connectie tussen de komende twee platen die je nu op de radio gaat horen. Daar is namelijk een bepaald verband te ontdekken, een bepaalde link te leggen. En aan jou dus de taak om te kijken of je kan ontdekken wat die link is tussen de komende twee nummers die op een of andere manier dus iets met elkaar te maken hebben. Succes!

De link van vandaag in Listen to the Music, Sing Our Own Song. Ja, er werd dus flink gezongen door UB40. En daarvoor hoor je nog een keer een sing-song plaat. Want dat was een plaat van Earth, Wind & Fire die voorbij kwam. Sing a Song, zo heette die. Dus ja, je snapt hem al. De link van vandaag zat hem dus in het zingen. En het zingen van liedjes, dat was hem voor vandaag in Listen to the Music op Gouwestad Radio. We zijn er nog tot 7 uur vanavond. Althans, als je live luistert naar het programma. Het kan natuurlijk uiteraard ook zo zijn dat je op andere momenten dit programma terughoort. Iedere week een uur vol met muziek van vroeger, muziek van nu en muziek van de toekomst. En dit is een spiksplinter nieuwe van Ilse de Lange. Die heet Something Good.

vind het ook echt wel een van de betere nummers die ze de afgelopen tijd heeft opgenomen. Deze Something Good, dat is de nieuwe van Ilse de Lange. Je hoort hem hier in Listen to the Music. Dit is Robbie Williams en Trippin'. First.

0: zijn er dag en nacht voor jou. Dit is Gouwe Stad Radio.
1: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
2: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
1: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
2: Het is niet te geloven, hij zit erin!
1: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
3: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
1: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
4: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou, zag voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
1: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
5: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
6: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuis.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekendlift met Erwin Holthuizen.
1: Gouwerstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
2: Nostalgische gouden ouwe.
1: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.
0: Listen to the music. Real Life Radio.
3: Music with more muscle.
4: The finest ingredients are right in the mix. In the mix.
0: Listen to the music. Met Paul Rijlaars dan.
5: Gouwerstad Radio.
6: 100% jouw muziek.

0: Het album bevat allemaal tijdstippen met allemaal gebeurtenissen dus op dat moment. En het gaat over een man met een midlife crisis tijdens een roadtrip ergens in Midden-Europa. Die droomt van het plegen van een overspel met een lifter die hij ergens oppikt. 5:01 AM, the pros and cons of hitchhiking. Roger Waters hoor je.
1: Vergeten plaat.
0: Ja, ook wel een beetje misschien een soort van vergeten plaat. Alhoewel hij niet dit predicaat heeft gekregen voor dit onderdeel. Want ja, daar hebben we een andere plaat voor gekozen. En wat voor eentje vandaag. Een hele mooie uit het jaar 1990. Van een man die uit Canada afkomstig is. Een singer-songwriter. Maar hij kan veel meer. Hij is acteur. Hij is radio- en tv-presentator. Die man die heeft al zoveel gedaan. Is een grootheid in Canada waar hij vandaan komt. Nog steeds. Hij maakt ook nog steeds muziek. Zijn naam is Rock Voisin. En hij had in Nederland in 1990 een klein hitje met dit nummer. Wat je nu gaat horen. En het is echt een prachtig nummer. Je hoort hem echt nooit meer. On the Outside.

daar doen we het voor. Hè. Dit soort nummers om die weer een keertje uit de kast te trekken. En om die weer een keertje te laten horen. En ook zelf weer opnieuw te ontdekken. On the Outside, wat een prachtige plaat blijft dit nog steeds. 1990 uit het jaar kwam die. Rock Voisin, ook weer toegevoegd aan het lijstje. Wat je kunt vinden in Spotify. Zoek daar even op De Vergeten Plaat.

0: Ja, ik had deze helemaal over het hoofd gezien en ik ben blij dat ik hem heb ontdekt dankzij onze technicus van dienst, die ook bij ons werkt, Arjan Doelman. Die zei tegen mij afgelopen weekend van, heb je deze plaat al gehoord? Ik heb hem net in de computer gezet. Wat een lekker nieuw nummer is dit. Mika Miller, zo heet zij. En ik heb hem meteen geluisterd en ik dacht mezelf, wow, die ga ik zeker draaien, want dat is echt een heel mooi nummer. A Little Bit of Me, zo heet die. En die kom je zeker nog vaker een keer tegen hier in het programma. En daarvoor hoorde je een band uit de jaren 80 die we al langer kennen, want ja, die hebben toch al een tijdje geleden een hit gescoord in de zomer van 1986. Mattia Bazar, Jorde Ticento. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Listen to the Music. Althans, ik heb er nog eentje voor je. Dat is, als je vaker luistert, inmiddels wel bekend. Dan draaien we altijd een extra lange uitvoering van een plaat uit het verleden. De maxi-single dus die we uit de kast trekken. Dat doen we vandaag met een plaat uit 1987. Lionel Richie van zijn album Dancing on the Ceiling. Hoor je Cela tot aan het nieuws. En ik bedank je uiteraard voor het luisteren. Graag tot de volgende week.
1: Listen to the remix.
2: Attention!
3: All the music you want.
4: De leukste muziekmix hoor je hier.

0: Mariet Krol met het NOS Journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Het zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen. Maar het is belangrijk dat het schip alvast die kant op gaat, zegt defensieminister Jesselgus.
1: In principe weet ik dat veel bondgenoten er al dichterop zijn of er ook naartoe bewegen zoals wij. Dus ik denk dat wij als bondgenoten kunnen zeggen, en dat is wel een groep van meer dan 80 landen die met elkaar hebben uitgesproken, wij kunnen verantwoordelijkheid dragen. Een heleboel staan gewoon stand-by en er klaar voor.
0: Het schip ligt nu bij Japan. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zouden beledigende uitspraken zijn van de Amerikaanse president. Volgens Italiaanse media zei president Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De Omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die er hadden gezwommen ziek werden en soms doodgingen. Onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. Het weer, vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file nog op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Wassenaar Centrum 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En dit kwam door een eerder ongeluk op de verbindingsweg naar de Corbulo-tunnel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Nee, gauw is dat radio. Roots en raakvlakken.

signs, warning signs.

Wat was het gezellig afgelopen zondag in Sowat met het Oslo Slottersfeestje. Ze presenteerden toen hun nieuwe plaat, Do You Remember, die dus afgelopen zondag is verschenen. Daarvan hoort nu het slotnummer The World Is Dying. Aan het begin van deze Going Underground, aflevering 1397 van vrijdag 19 juni 2026. Die in geheel tegen staat van nieuw en redelijk recent werk. Het was inderdaad vorige week heel gezellig. De band Concrete Couchsurfers was toch best wel weer erg indrukwekkend om te zien. Ik had ze al een hele tijd niet gezien. Eigenlijk sinds ze bij mij in de uitzending zijn geweest, had ik ze niet meer gehoord. Dus dat stond weer als een huis, kan ik wel zeggen. Waardeloos uiteraard ook. En de andere bands waren ook leuk om aan te horen. Ik ben er niet helemaal tot eind bij gebleven, want ik had nog een afspraak de dag erop waar ik een beetje fris en fruitig moest zijn. Wat er achteraf niet echt helemaal nodig was geweest. Maar goed, dat is weer een andere verhaal. Oslo Slotters hoorde je dus aan het begin van deze Going Underground met The World Is Dying van de plaat Do You Remember? En ik heb het al vaker gedraaid. La Securité, een Canadese band, een postpunk dance duo, die vorige week een nieuwe plaat uitbrachten. Het nummer dat ik ga draaien heet Snack City. Is een single die een paar maanden geleden al uitgekomen is. Maar die is ook op die plaat Bingo stond. Hier hoor je dus uit Canada La Securité met Snack City. Van de plaat Bingo.

En na La Securité hoorde je de nieuwe single van John Coffey. Je weet wel, die BTM Lola is een paar jaar geleden. De zanger ving toen een glas bier op dat door de lucht zweefde. Nam daar een slok van en gooide het bier vervolgens weer weg. Hij is daar internationaal bekend mee geworden.

hart onder riem te steken. Jullie horen er ook bij. En het toont een beetje meer respect voor deze mensen. Want ze hebben ook gevoel. En ze hebben zeker ook het recht om een gelukkig leven te leiden. Een andere band die voor volgende week met een nieuwe plaat komen is de band Downtown Boys. Het is punkrock band en ze komen uit Providence, Rhode Island. Ze zijn in 2011 opgericht. En het is een vijftal, een zanger en een zangeres en ook iemand die synthesizer en saxofoon speelt. En dat de saxofoon zoals de synthesizer haalt, wat allerlei best wel bizarre effecten geeft. Het is een heel hard nummer, het kraakt heel erg, maar het is ook een beetje zo opgenomen. En het nummer dat ik ga draaien van die plaat Public Luxury dat volgende week uitkomt, is een single die al een paar weken geleden uit is gekomen. Nome Godas, hier hoor je uit Providence, Rhode Island, de band Downtown Boys.

Ik werd onlangs ontzettend aangenaam verrast met het nieuws dat er een nieuwe plaat van Jan Matamma was. De Groningse band die tussen 1993 en 2002 in heel Nederland het podium onveilig maakte. En het was eigenlijk toen al een soort supergroep met mensen die onder andere bij Mark Focko hebben gespeeld. Ook bijvoorbeeld in een punk met als Vacuum. En natuurlijk hoorde je de stem daarnet van Speedy, Eddie Huizing, die in de boegies zat voordat hij naar Jan Matamma ging. En daarvoor zat hij daar nog in de chops. Het is een nieuwe plaat. Die is vorige maand uitgekomen. Die is eind vorig jaar opgenomen. En dat was omdat ze iets hadden van, we hebben in onze begintijd een heleboel steengoede nummers geschreven die eigenlijk nooit opgenomen zijn. Dus hebben ze contact opgenomen met zoveel mogelijk oud-leden die zeker in de beginperiode met die band gespeeld hebben. Zijn de studio ingedoken en hebben die plaat opgenomen. Er zijn 300 cd's en 300 lp's van gemaakt. De lp's zijn uitverkocht, cd's zijn nog wel te krijgen als je daar belangstelling voor hebt. 12 nummers zijn het. En wel moet zeggen, ik heb gisteren met die aan de telefoon gehad een heel leuk gesprek gehad over het heden, verleden, herinneringen opgehaald, dingen met elkaar gedeeld enzovoorts. En hij verzekerde mij dat Jan Matamma nooit meer gaat optreden. Het is niet in de bezitting met hem erbij. Er is wel een soort Jan Matamma Groove Experience. Dat zijn een aantal mensen die ooit een tijdje in Jan Matamma gespeeld hebben. En die onder die naam spelen. Maar dat heeft absoluut niks met Jan Matamma te maken. Jan Matamma is gewoon verleden tijd. Ze hebben gewoon als one-off deze plaat opgenomen. Om nog een keer wat oude nummers vast te leggen. En that's it. Eddie gaat niet meer optreden. Nooit meer optreden met Jan Matamma. Omdat hij al 65 is. En Tuur Karis, de medeoprichter die samen met Eddie de band Jan Matamma heeft opgezet, is inmiddels tegen de 70. Dus dat betekent dat die gewoon geen zin meer hebben om het allemaal te doen. En Eddie zegt ook van, ik red het allemaal niet meer. De drukte die ik toen op het podium had, dat kan ik gewoon niet meer bolwerken. Maar goed, hele leuke plaat. Dus Jan Matamma heet de plaat. De band heet dus ook Jan Matamma. Het nummertje hoorde was het nummer Black Booster. En ja, vorige week was natuurlijk het Best Kept Secrets Festival. En een van de bands die heel erg geprezen werd en waar heel veel dingen voor langskwamen was Jack White. Natuurlijk de voormalige frontman van de Raconteurs, maar ook natuurlijk van de White Stripes. Hij komt op 24 juli met een nieuwe plaat die Frozen Charlotte heet. En daar zijn al 2 nummers van vrijgegeven. Het nieuwe nummer vind ik zelf wat minder. Maar goed, dat komt. Ik ben ook niet een super Jack White fan, moet ik eerlijk bekennen. Maar het eerste nummer dat is in april uitgekomen. Het was toen een limited edition single. Het nummer heet G.O.D. and the Broken Ribs. En dan ga je nu luisteren. Hier hoor je dus het openingsnummer van de nieuwe plaat Frozen Charlotte, die op 24 juli uit gaat komen. Hier hoor je Jack White met G.O.D. and the Broken Ribs.

Revelate door Glenn Hensert, de frontman onder andere van Swell Season, die ook een tijdje solo carrière achter de rug heeft. Met heel veel mensen zijn samengewerkt. En die heeft nu, komt volgende week met een nieuwe plaat die Don't Settle Volume 2 Transmissions West heet. Live opnames vorig jaar in april gemaakt tijdens twee optredens in Funkhaus in Berlijn. En dat is een soort doorsnee van de greatest hits die hij de afgelopen jaren heeft uitgebracht onder zijn eigen naam. En daar dan dus nu live opnames van gemaakt. En dat heeft verzameld op een plaat. Er is een tijdje geleden al een andere uitgekomen, Volume 1 met Transmissions East. En ja, volgende week dus het tweede deel Transmissions West van Glenn Hensert. Nummer Revelate hoorde je. Een andere band die vandaag nieuwe plaat hebben uitgebracht is de band Pond. Ze komen uit Perth, Australië. Zijn in 2008 begonnen. En het nummer dat ze gaan draaien en heel de plaat is een beetje als thematiek, gaat over de melancholie die je kan voelen als je in een open landschap rijdt en de grote wijde lucht boven je ziet. Bijvoorbeeld 's avonds als je op vakantie bent. En dan zie je dus gewoon de avondlucht helemaal rondom je heen. En dan kan het soms wel wat melancholische gevoelens bij je oproepen. En daar gaat deze plaat eens over. Het is een beetje sparksachtig nummer geworden en het heet Terrestrials. Het is ook het titelnummer van de plaat die dus vandaag verschenen is. Hier hoor je uit Australië de band Pond met Terrestrials.

En dat was Get Away From Me, I Think I Fall In Love I Think I Love You Soon van Julia Jacqueline. En dat is een vrouw, een zangeres uit Blue Mountains, New South Wales in Australië, die geïnspireerd is geraakt door de jaren 80 indie rock uit Melbourne en daar dus al inmiddels 4 platen mee heeft gevuld. En deze komt op 21 september uit. Dit was een singeltje wat deze week is verschenen en die plaat die op 25 september uitgekomen heet The Gem en die is dus van Julia Jacqueline uit Australië. En het nummer heet dus Get Away From Me, I Think I Love You Soon. Ja. Oké, okay, goed. Het is ook een manier om te zeggen van, rot op, ik wil je gewoon niet. Dus dat is dan weer een ander verhaal. Of je moet gewoon heel erg bang zijn om bij iemand verliefd te worden. En zeggen van, ik stuur je liever weg dan ik verliefd van je word. Dat is ook weer een... Goed, oké. Okay. Daar gaan we een weekendje over denken hoe dat precies in elkaar gaat zitten. Oké, okay, maar goed, om het nog wat raarder te maken. Bernd Schmitz, dat is een duo uit Canada die dus heel erg bekend staat als improvisators. En die hebben al eerder samengewerkt. En vorige week is een nieuwe plaat uitgekomen, die heet Cloud Machines. Het is een plaat die een beetje tussen bliep en ruisgeneratoren zit. Heel veel elektronica en sommige dingen die lijken ook een beetje op het experimentele werk van The X bijvoorbeeld. De nummer ik ga draaien is het meest toegankelijke nummer van die plaat. Het heet The Sound of Glink. En dat is dus van die plaat Cloud Machines van Bernd en Schmitz. En dan ga je nu naar luisteren. Het is geheel instrumentaal, maar ik vind het toch wel erg spannend. En het is, oké, okay, een beetje weird, maar goed, dat ben je wel gewend van mij inmiddels, dat ik niet altijd de meest doorsnee muziek ga draaien. Dus in dit geval kan het ook. Meer hoor je dus The Sound of Glink van Bernd en Schmitz. Cloud Machines is het album. Dat verscheen vorige week.

Deze week verscheen een single, The Hardness of a Silver Spoon. En dat is de band Murex, of Murex, ligt eraan hoe je het uitspreekt. Dat is een Zweedse avant-garde popband die de aanloop naar een nieuwe plaat, die nog niet is aangekondigd, al een nieuwe single heeft uitgebracht. Ze hebben bij een nieuw label getekend. En dat betekent dus dat ze dan te beginnen een introductiesingle uitbrengen. Dus is deze geworden. En het is een band die ook een beetje past in bijvoorbeeld bands als Dead Can Dance. En ook een heel klein beetje wel op andere bands. God, hoe heet ze ook alweer? Ik ben de naam dus even kwijt. Maar in ieder geval, het is een band die dus heel wat exotische dingen mengt in hun eigen muziek. Repetitief, maar ook wel heel erg spannend. Murex dus, of Murex, hoe het ook wil doen, met Darkness of a Silver's, Hardness of a Silver Spoon. Van een single die dus deze week is verschenen. Binnenkort komt er ook weer een nieuwe plaat van Christine Hirsch. Ik heb het al vaker gezegd, 30 jaar geleden had ze een hit met Your Ghost, waarin ook Michael Stipe van R.E.M. meedeed. Nu 30 jaar later, ook 30 jaar ouder geworden, wat je aan de stem ook wel kan horen, heeft ze dus alweer twee singles uitgebracht van de plaat Sugar en Blackstone, die op 28 september gaat uitkomen. Het nummer dat ik nu gedraai is de eerste single, die heet Dark Eyed Junko, en die heb ik al eerder gedraaid, maar ik vind het toch een erg lekker nummer. Hier hoor je dus lekker opbouwend en dan weer afbrekend Christine Hirsch, Dark Eyed Junko, van Sugar on Blackstone, die op 18 september uit gaat komen. Christine Hirsch.

Onlangs kreeg ik het bericht dat de Tamils uit elkaar zijn. Ze hebben in 2024 nog het 14-jarig bestaan gevierd met een groots optreden, waarbij ze steeds verder teruggingen in de tijd. Ze begonnen met hun laatste plaat. Dus eigenlijk met het eerste nummer wat ze tijdens een schooloptreden ooit live gespeeld hebben op de Goudse Waarden. En daarna zeiden ze dat ze even een tijdje een break zouden nemen, sabbatical. Maar die sabbatical is dus uitgelopen tot een complete break. Ze schijnt dat ze dus uit elkaar zijn, maar niet getreurd. Binnenkort is er een doorstart van een aantal leden te zien hier in Gouda. Daar hoor je binnenkort meer over. Als goed is, maak je er ook een opname van, anders kun je dat ook gaan horen. Maar dit was het nummer Reminding Me of You van een live optreden Going Underground van 1 juli 2022. En daarvoor hoorde je dus Christine Hirsch met het nummer Dark Eyed Junko. En dat is een nummer van de plaats Sugar and Blackstone, die op 18 september verschijnt. En dat is een plaat die gaat over het spanningsveld tussen leven en dood, geestelijke rijkdom, geestelijke armoede, maar ook hoe je jeugd en je kind zijn nog steeds een beetje door blijft bloeden in de tijd dat je dus volwassen geacht wordt te zijn en een volwassen leven leidt. Dat is die plaat van Christine Hirsch. Maar daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering 1397 van vrijdag 19 juni van Going Underground. Volgende week een interview met Lisa van Pom. En we gaan er nu uit met een nummer van die plaat, Enlightened Baby, waar ik dus het interview over gehouden heb. 3 weken geleden verscheen de plaat en daar stond ook dit nummer op. Ik zou zeggen, fijn weekend, tot volgende week. Hier is Pom met High. Fijn weekend. Smelt vooral niet. Keep it cool. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. Tot volgende week. Doei. Hier is Pom.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat in de Eemshaven kerncentrales komen. Met dezelfde boodschap komt ook de gemeente Het Hoge Land, waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor twee nieuwe kerncentrales nog twee locaties in beeld heeft. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. De Groningers willen dat absoluut niet en zeggen in actie te komen. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Volgens correspondent Lennart Swols werd de druk voor premier Netanyahu te groot.
1: Die druk vanuit Amerika die lijkt toch wel steeds meer te zijn toegenomen. Ja, en daar lijkt Israël nu toch wel voor te moeten zwichten, ook al willen ze dat eigenlijk niet.
0: De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. De omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerder strand, maar adviseert wel goed op te letten op verkleuring van het water en dode vissen. Het weer vanavond, kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met minimumtemperaturen van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
7: Gouwe Stad.
8: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zondag uitgezonden programma.
9: Gouwe Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
10: Nostalgische Gouwe Ouwe.
9: Presentatie en samenstelling Tom Bos.

Ja, zo zitten we in 1968 hoor. De hitlijst van 15 juni 1968. En daar zie ik This Wheel on Wheels met een S achteraan on fire. Julie Driscoll. Daar ingeklemd jaar op die top 40 tussen de Good, the Bad en die Ugly van Hunko Montenegro. En de andere Captain of Your Ship. Oh jee, dat is ook zo'n aardig nummer uit die acht jaren 68 reparaten. En maar Julie Driscoll die werd 8 juni, dus ja, 6 dagen geleden, 79 jaar. Ja, nog onder ons, dus geboren in Londen. En met Save Me had ze eerder een plaatje, maar dat volgens mij kwam niet verder dan de tipparade. It's summertime.

Goedemiddag allemaal, welkom hier bij de Golden Oldies Revival. Ja, dit uurtje. Ach, muziek uit de jaren 1968, 1978. En u weet het, we kijken dan altijd naar de datum van vandaag. 14 juni. En ja, muziek dus uit die hitlijsten van juni 1968, 1978. We begonnen nu met Jerry Driscoll en u weet het, wij springen heen en weer. Alleen qua muziek hoor, want ik kijk naar de overkant. Techniek, Arjan Doelman, en die zit gewoon rustig, die springt niet heen en weer. En ik doe dat ook niet, want anders komt er geen geluid door de microfoon heen natuurlijk. Even kijken, maar we springen dus van 1968 naar 1978. Oeh, ja, If You Can Give Me Love, dat is... dan weet u gelijk, want waarschijnlijk al bij wie we, over wie we het hebben, springen we de top 10 in. Oh, ook net jarig geweest. Ja, gaat goed zo vandaag. Was op de 3 juni, dus 11 dagen geleden, is zij 76 jaar geworden. Susan K. En daar moet ik over, de achternaam moet ik met mijn tong niet over struikelen. Quitrocio. Oké, geboren in Detroit. En het was even 3,5 jaar stil totdat dit nummer kwam.

Ja, moet ik jou eigenlijk de titel nog wel vertellen? Ja, ik zal 100.000 keer gezongen. If you can't give me love. En uiteraard de zangeres Suzy Quatro. En ik moet zeggen, Suzy, het gebak smaakte lekker. Op naar je volgende verjaardag, want dan word je 77. Maar dan moet je dus wachten tot volgend jaar. Dat is meestal zo voor iedereen. Haar grootste hit, Stumbling In. Oh, dat was samen met hoe heet die ook alweer? Chris Norman. Ha, moest er even over nadenken. Die moet dan nog komen. Plek nummer 3. 1 plaatsje hoger dan deze.

Nee, ja, met deze bedoelde ik dan niet Elvis Presley of Radio Veronica, hoor. Nee. De hitlijsten, we zakken weer terug van 1968 naar 1968. Oh, ja, hey. Oeh, ja, ik zie natuurlijk de naam, wat we zo meteen gaan draaien, dat zie je technicus Arjan Doelman ook. Dat was een straatzanger. Een straatzanger is dus iemand, ja, die dat hebben we hier in Gouda natuurlijk ook. Maar niet zoals deze, met een gitaar op zijn rug, een trom met een paar deksels erop en op zijn, net zoals Bob Dylan, hè, op zijn gitaar een mondharmonica. Ja, nou, hij overleed al op 21 september 2010, dus hij is al 16 jaar niet meer onder ons. En met een hartprobleem in Seaford op straat. Hey, ja, uiteraard, want je bent straatzanger. Werd als straatzanger regelmatig ook gearresteerd, maar kreeg daarmee ook de plaatselijke bekendheid. En zo kwam hij dus op de regionale tv terecht, kreeg een platencontract en zijn eerste plaat was dit resultaat.

Ja, in het blokje van twee was het eerst de beurt aan Don Partridge, Blue Eyes. En dat was een hele grote hit. En hij had daarna nog een ander... Blue Eyes. En daarna had hij had er nog een andere, Rosie. Ja, zo was dat. En daarna sprongen wij van 1968 naar 1978. En ik had die hitlijst voor mijn neus. Die heb ik nou weer, hoor. En daar staat gewoon op plek nummer 3, gezakt van nummer 2, Plastic Bertrand. Dan denk ik van,

0: Hè? Nee, ik zeg maar helemaal niets. Maar ja, toen ik hem, net zoals nu, hem hoorde, dacht ik, oh ja, c'est plein pour moi. En het is geen Fransman hoor, want hij is geboren en getogen in Brussel. En hij nam dit op en 30 jaar later werd het een rechtszaak tussen hem en zijn producer. En toen bleek dus dat hij het nummer is ingezongen door de producer. Dat heeft hij zelf altijd ontkend. Vele jaren later heeft hij bekend van, ik heb het eigenlijk niet zelf ingezongen. Plastic Patron.
1: Bij een plaathandelaar,
2: daar ligt er een klaar.
3: Een gedrukt exemplaar.
4: Van de Veronica tot 40.
1: De enig echte Nederlandse hitparade.
0: Ja, en zo zitten we dan toch nog eens een keer met nieuwtjes hier in de Golden Oldies Revival. 1968 ga ik eens kijken naar, dat is 1978. Nee, dat zijn de Rolling Stones met Miss You. Dat zijn de hoogste nieuwe binnenkomer. In 78, ja, maar wie was dan de hoogste nieuwe binnenkomer? Dan denk ik van, oh ja, die hebben we eigenlijk. Ze komen uit Denemarken, dat weet ik. Weet u misschien niet, maar bij deze dus. En dat komen we niet vaak tegen, dat er Denen in onze top. Daar moet ik niet natuurlijk over het Scandinavië hebben natuurlijk. Maar nee, over de Denen. Olle Bredal en een jongen die heette Tommy. Een beetje Duitse naam, Siebach. Dat waren de frontmannen van Sir Henry en de Butlers. Die hadden het in 1968 op plek 29. Camp.

0: lijkt wel of ze op een feestje waren. Sir Henry and his But Last Camp. De hoogste nieuwe binnenkomen op plek 29. Het lijkt wel een beetje op, net zoals de Beach Boys met Barbara Ren. Dat was dus ook op een tuinfeestje. Ach, we gaan naar... juist, daar gaan we naartoe. We gaan... naar onze zeezenders. En het is vandaag 14 juni. Dus ja, toen keek ik in mijn systeem. 14 juni hebben we daar dus een uitzending van een van de zeezenders. Hij bleef blanco staan, mijn scherm. Ik denk van, hoe is dit mogelijk? Nou, mogelijk bleek het dus. En op 13 juni, neem maar een dagje terug... Toen, daar waren allemaal programma's. Daar zou mijn technicus Arjan Doelman niet helemaal tevreden zijn met het geluid. Nou kan ik helemaal inkomen hoor. Maar op de 12e juni kwam ik daar dus tegen Radio Veronica. Die hadden dus op die dag een speciaal programma. En dat ging dus uren door. Met alle presentatoren. Rob Oud, Lex Harding, noem maar op. Veronica moet aan land. Ik denk van, nou, daar moeten we dus maar een aflevering van nemen. Want ik kan ze alle uren liggen. En ik denk van, nou, wie we niet zo vaak hebben is bijvoorbeeld Hans Mond. En Hans Mond had daar het uur van 3 tot 4 op die 12e juni 1974. Veronica, ja, die moet aan land. Veronica!
1: Tot 6 uur vanmiddag. Een doorlopend programma onder het motto Veronica moet aan land.

jongen, jongen, jongen. Weet u dat het met zojuist tegen elkaar gezegd door Rob Hout, Tom Kools tegenover ons zitten, tegenover de mobiele studio hier in de gemeente Schorrel, dat we beter eigenlijk op locatie kunnen werken dan in de studio op Radio Veronica de Hilversum, wat we worden verwend tot in de treuren. Zojuist kregen van het zakencentrum hier in Schorrel een heerlijke pansoep voor alle medewerkers van Veronica. Het enige wat ontbreekt, meneer, die het gebracht heeft, is de Madeira, want die hoort bij de orzestaartsoep. Het is nog heet genoeg. 5 minuten naar de klok van 3. Welkom bij Radio Veronica, de 538 meter. Deze zomerse dag in de gemeente Schorrel gaan we gelijk terug naar 1970. Het is een groot hit dat de Radio Veronica hipparade voor deze meneer Mango Jerry. Hier is In the Summertime.

0: Sande is gauw oud van dit uur. En je 1970, de zomer van dit jaar, dus precies 4 jaar geleden. Mango Jerry en in the summertime. Het is geworden 3:09. Het is ongelooflijk druk. Je even de microfoon staan en iets omhoog zetten. Er zijn twee mensen hier gekomen met de school. Die wil iemand van harte beterschap wensen die in het ziekenhuis verblijft. Wie is dat?
1: Dat is voor ons van de Burg, die ligt in het ziekenhuis. Hij heeft een brommerongeluk gehad. Ja. En hij moet zijn hele vakantie in het ziekenhuis liggen. En dan vraag een plaatje voor hem aan.
0: Ja? Wat zijn jullie namen?
1: Ik ben Raymond uit Bergen.
0: En jij?
2: Lisbeth Bijwert uit Bergen. En we vragen het aan voor van onze hele club van Dead, Matt, Ellen.
0: Die staan daar, hè? Dan horen ze
1: even applaus.
0: Speciaal voor jullie vriend en schoolbaat die de hele maand jullie daar rustig het ziekenhuis gaat leren waarschijnlijk, hè? Of thuis hoeven blijven in ieder geval. Deze van thuis.
1: Oké, bedankt.
0: Ja? Goed. Allright, dag.

Ja, Dynamite, ja. Radio Veronica moet aan land, was het die dag van 12 juni 1974. En van 3 tot 4 was het de presentatie aan Hans Mond.

Ja, nee, maar dat was niet smiddags om 3 uur. Nee, dat was Hans Mond en Tineke. Dat was morgens van 10 tot 11. Dus die zal op 12 juni 1974 al geweest zijn. En u weet het, na onze bezoekje aan de zeezender maken we ook altijd weer een uitstapje. En het is ook weer een bezoekje aan de studio met de heren Beatles. Ja, Revolver. Daar waren de heren in maanden april, mei en juni. Ja, inderdaad. Juni er ook nog even bij. 1966, driftig mee bezig dus. 60 jaar geleden. Op de A-kant verscheen als het eerste nummer Taxman. Ja, die hebben ze dus op 16 mei al opgenomen. Het tweede, oh, dat ga ik dus eigenlijk niet verklappen. Ja, opgenomen. Ja, in fases eigenlijk. En op het laatst op 6 juni 1966. Dat is mooi 60 jaar later. Totale takes, 15 stuks. Maar ja, ze namen niet elk instrument tegelijk op, maar in fases. En er werd op 6 juni 3 mixen gemaakt. En hier hebben we dus mix nummer 3. Exact 4 jaar na hun auditie op 6 juni 1962 was het dus deze mix die gemaakt werd. De groep Strijkers bestond uit 8 man.

De heren Beatles in de studio. Ellen en Rigby, nummer 2 van de A-kant van het album Revolver. En ik heb natuurlijk die andere takes ook een beetje na zitten luisteren. Er zijn ook takes waar dus alleen de violisten speelden. En dat is altijd zo leuk, hè? Dan hoor je de discussie ook met George Martin, de producer. Goed, maar dit past allemaal niet zo goed in het... De Golden Oldies Revival, waar u nu naar luistert. En de Golden Oldies Revival, ja, daar zijn we toe aan onze mini-special. Ha, u hoort het aan de tune. Vandaag, ja, 1968, 1978. En is het toeval dat we in 1968 even blijven hangen. Want dat waren een aantal studenten in Alabama, in Amerika, die dus deze groep oprichten. En eigenlijk één van de oprichters was Lionel Richie. En die richtte dat dus op en die pakte een paar andere allemaal mee met die groep. Dit was Thomas McClary, die was een solo-gitarist. William Williams, keyboard, trombone. William King, de trompetslaggitaar. Walter Orange, ja, die ging achter de potten en de pannen zitten. En dan heeft u al lang door dat we het over de Commodores hebben. Maar daar heb ik er nog eentje niet opgenoemd en dat is Ronald Labret. Die is, die speelde bas... Maar volgens mij heeft hij dus ook wel trompet gespeeld op een aantal nummers. En waarom vandaag aandacht aan de Commodores? Ja, Ronald, die daarom noemde ik hem ook eigenlijk als laatste, overleed op 30 mei jongsleden. Ja, en dan denk ik van, dan moeten we er toch aandacht aan schenken. De Commodores, ja, eigenlijk lagen ze zo niet zo erg in de schijnwerpers in het begin. Maar na een paar jaar in het voorprogramma van de Jackson 5 hebben gestaan... kregen zij een eigen platencontract. Hun hits in volgorde: Brick House, Three Times a Lady en Sail On.

0: Mini special helemaal gewijd aan de Commodores Brickhouse. Three Times a Lady. En daar hoorden we de bassist zo lekker. En tenslotte Sail On. En waarom de Commodores Ronald Lapret. Die overleed op 30 mei jongsleden.
1: Let op! 192, goed idee.
2: Uren en oren dicht. Hier komt Veronica's alarmschijf.

Beat Your Back, Status Quo, de alarmschijven van 14 juni 1978. We draaiden vandaag uit de hitlijsten van 1968 en 1978. En we hadden wat... Francis Rossi. Ik wou zeggen, we hadden nog wat verjaardagen, maar Francis Rossi, de voorman van Status Quo, die is ook net jaren geweest. 29 mei, jongsleden. Hij is 77 jaar geworden. Nou, we hebben geen taartje van gezien hier in de studio. Aan de andere kant, Arjan Doelman voor de techniek. Bedankt. Graag tot een volgende keer, Arjan. En u bedankt voor het luisteren. Samenstelling en presentatie, Tom Bos. Graag tot de volgende keer.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Het zou gaan om een trein die achterop een andere botste, waarbij een van de wagons ontspoorde. Over een oorzaak is nog niets bekend. Volgens de Britse krant The Telegraph zouden enkele inzittenden ernstige verwondingen hebben opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn twee mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De kustwacht en reddingswerkers zijn daar bezig om lichamen te bergen. Een schilderij dat een paar jaar geleden geveild werd als een onbekend 17e-eeuwse tafereel blijkt veel belangrijker dan gedacht. Op het werk is een vergadering van de Staten-Generaal in 1608 te zien. Het doek werd gekocht door onderzoekers die een belangrijk moment voor Nederland zagen.
1: We hadden geen afbeelding van die vergaderzaal van de Staten-Generaal, maar dat het ook nog bedoeld was als het begin van de Staten, verbeelding daarvan. Hè, dat is iets wat we niet meteen hadden kunnen bevroeden toen het in die veiling werd aangeboden.
0: Het doek van de onbekende schilder hing eeuwenlang in een Duits kasteel. Het weer vanavond, kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het 16 tot 20 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droger en zonniger bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In België hebben onweersbuien tot schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. En in het West-Vlaamse Tighem stonden bewoners onder het afdakje van hun tuinhuisje de storm te filmen, toen er een boom omviel en net niet op hen terechtkwam. In Nederland geldt vanwege het noodweer in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland code oranje. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Eén van de treinen zou achterop de andere zijn gebotst, waarna een wagon ontspoorde. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de botsing zijn meerdere gewonden gevallen. Volgens Britse media hebben enkele inzittenden zware verwondingen opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Voor de kust van Libië is vorige week een migrantenboot omgeslagen. Daarbij kwamen zeker 11 mensen om het leven. De gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen aan land. Volgens een Libische hulporganisatie zijn nog zeker 40 mensen vermist. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zou de beledigende uitspraken van de Amerikaanse president Trump zijn. Volgens Italiaanse media zei Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging voor heel Italië en Meloni zelf.
1: Io e l'Italia non imploriamo mai.
0: Ik en Italië, wij smeken nooit, zegt ze. Het weer vanavond, kans op buien dus, met onweer, hagel en windstoten. Vannacht is het tussen de 16 en 20 graden. Morgenochtend is er eerst nog kans op een enkele bui. Verder is het overwegend droog en zonnig bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halberstad.
4: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Voor het midden en noorden van het land geldt code oranje vanwege forse onweersbuien. Volgens het KNMI is er kans op overlast en schade door zware windstoten, grote hagel en veel regen in korte tijd. Alleen in Zeeland, Brabant en Limburg geldt code geel. In België heeft noodweer tot flinke schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een persoon om het leven gekomen, meldt het Britse spoorbedrijf. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er zou een trein achterop een andere trein zijn gebotst, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Dat meldt een Libische hulporganisatie en persbureau AP. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen. De kustwacht en reddingswerkers zijn bezig om lichamen te bergen. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. Morgenochtend eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de noordelijke helft van het land geldt tot een uur of twee vannacht code oranje vanwege hevige onweersbuien met windstoten. Hulpdiensten krijgen dus veel telefoontjes over schade. Zo viel in Molenschot bij Breda een boom op een woning en een geparkeerde auto. In Utrecht zijn bomen omgewaaid en is er schade aan daken. En in een gebouw in Hilversum is brand uitgebroken na blikseminslag. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingang van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zouden twee doden zijn gevallen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. En voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil neerzetten zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige perioden bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De hevige onweersbuien met windstoten hebben op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Twente en Utrecht kregen de hulpdiensten veel meldingen over stormschade. Het ging onder meer over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Molenschot bij Breda viel een boom op een woning en op een geparkeerde auto. En in Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. De zorg in Nederlandse gevangenissen voor vreemdelingen schiet tekort. Dat zeggen onderzoekers van het Europese Anti-Foltercomité na een bezoek aan meerdere detentiecentra. Daar worden vreemdelingen vastgezet in afwachting van uitzetting, bijvoorbeeld omdat hun asielaanvraag is afgewezen. Volgens het comité zitten in het detentiecentrum in Rotterdam te veel mensen met complexe problemen en verslavingen en krijgen die te weinig zorg. Dat leidt ertoe dat er vaak geweld is tussen gevangenen. Ook is er in detentiecentra te weinig geschikt personeel. Het kabinet zegt dat het werkt aan het werven van nieuwe mensen, maar dat het lastig is vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden zwaar gewond. Het weer, in het midden en noorden een waarschuwing voor zware windstoten en onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, dan blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Van Plaswijk tot en met Stolwijkersluis. Altijd en overal. RTV Gouwestad.

0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Op tientallen plaatsen in het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. Onder meer in Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente kregen de politie, brandweer en andere hulpdiensten veel telefoontjes. Het ging onder meer om omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur 's avonds een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden. Ook vielen daar erg grote hagelstenen. In Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een machinist om het leven gekomen. Volgens Britse media raakten zo'n 90 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achterop een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Waarschijnlijk is een van de treinen tot stilstand gekomen en reed de andere trein er vannacht tegenaan. En Europese onderzoekers hebben kritiek op de vreemdelingendetentie in Nederland. Asielzoekers die moeten worden uitgezet zitten in zulke gevangenissen. Door personeelstekorten krijgen kwetsbare gedetineerden te weinig zorg en is er veel geweld, zegt het Europees Antifoltercomité. Dat bezocht meerdere detentiecentra in Nederland. Het weer in het midden en noorden van het land gold code oranje vanwege zware onweersbuien. Inmiddels is dat code geel. Als die buien vannacht het land hebben verlaten, blijft het nog wel vrij warm. 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Wel is er in het noorden en oosten van het land kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.